Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht. Ja.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Twee explosies in Antwerpen-Noord. Het gebeurde rond 00:30 s'nachts. Op enkele minuten tijd waren er twee knallen te horen in nabijgelegen straten. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar is er wel schade aan twee woningen. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er is nog niemand opgepakt. De Tsjechische spionagedienst waarschuwt voor een Russische inval op NAVO-grondgebied en die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond nog NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Ook onze legerchef Frederik van Zina verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: En op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. Volgens de politie bevond de man van 52 zich in een verboden zone van een vrije valtoren, waardoor hij verpletterd raakte. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De inzittenden van de attractie waren nooit in gevaar. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het wel op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

waren toch razend populair in de jaren 80, deze van de Pet Shop Boys. Ze hadden toen eigenlijk de ene hit na de andere en we draaiden nog eens deze hard. Voilà, een kopje koffie erbij, de lekkere geur en ja, goedemorgen, dit is Belinda FM.

gonna be the hard times. Dit allemaal met de Skeps. Ja, we gaan uiteraard ook vandaag een kijkje nemen waar we zo overal naartoe kunnen in onze regio. Hier is Suzanne en Freek, halverwege.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerque.fr.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Barbra Streisand met Duck Sauce. Dan gaan we kijken nemen, want vandaag is er om 13:30 in het ontmoetingscentrum ten Berkele de gotische textura. En dan heb je ook nog terug onze spellen namiddag. De heropstart van de Spellenclub, dat is een feit, want na een geslaagd eerste seizoen zetten ze terug de spelavonden met veel plezier verder. Je mag één keer per maand, en dit telkens op een dinsdagavond, gezellig gaan gezelschapsspelletjes gaan spelen. Samen met andere liefhebbers. Dus vanavond trappen ze dus het nieuwe seizoen af. En daarna kan je elke derde dinsdag van de maand een spel gaan spelen aan de speeltafel in Diksmuiden. Telkens vanaf 19:30 tot 22:00.

absent-minded en in voy. In het eerste uur draai ik nog werk van Harry Styles, Cliff Richard en deze van The Spice Girls.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Cliff Richard and Some People. De voorbije jaren ontving de stad Gistel eigenlijk geregeld vragen en bezorgdheden van de inwoners over de openbare verlichting. Dankzij de nieuwe LED-technologie kan de stad daar nu een antwoord gaan op bieden. Want Fluvius die voert momenteel de laatste aanpassingen door om de straatverlichting interactief te gaan aansturen. De verlichting zal dus vanaf dit najaar niet langer volledig doven, maar slim dimmen volgens het type van de straat en volgens het tijdstip. De implementaire start is dus deze maand en tegen begin oktober moet de nieuwe aansluiting op het volledige grondgebied actief zijn.

waren sinds een dag of twee. En wist je dat de helft ongeveer van de Vlaamse bestuurder eigenlijk niet meer goed op de hoogte is van de nieuwe verkeersregels? Ongeveer 40% geeft zelfs aan dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Dat blijkt eigenlijk uit een bevraging. En met de nieuwe editie van een grote verkeersquiz wil de Stichting Weggebruikers aanmoedigen om hun kennis te gaan bijspijkeren. De Vlaamse minister van Mobiliteit die roept eigenlijk iedereen op om eens eraan deel te nemen. Zo bouwen ze dan samen aan een veiliger verkeer. En wie minstens een 7 op 10 haalt, die maakt kans op een elektrische fiets, waardebonnen of zelfs op een jaarabonnement op de deelfietsen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna 3 miljard euro winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen 317 miljoen euro winst mee. Het Rode Kruis, meer dan 60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
1: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
3: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
1: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. In Antwerpen-Noord zijn rond 1:30 vannacht 2 explosies gehoord. Op enkele minuten tijd hoorden buurtbewoners 2 knallen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat om een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
1: Er loopt een onderzoek, voorlopig is er nog niemand opgepakt. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daar buiten in het openbaar doet, riskeert een boete van 500 euro. En sport op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finales Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

0: Kiss.
1: Prince en Kiss. Goedemorgen. Welkom bij Melinda FM. Nog een uurtje Vroege Vogels.

Who Wants to Live Forever met Queen. Het aantal leerlingen in een buitengewoon onderwijs dat minstens anderhalf uur op de bus zit van of naar school, dat is helaas toegenomen. Het gaat om 5,6% van de leerlingen die de bus nemen tegen 5,4 vorig schooljaar. Dat zegt de lijn eigenlijk. In totaal nemen iets meer dan 41.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs de bus. Bijna 3 op de 4, dat is 72%, die zitten minder dan een uur op de bus voor een enkele rit. Maar voor 5,6%, wat overeenkomt met ongeveer 2300 leerlingen, duurt de busrit wel langer dan anderhalf uur. De voorbije 2 jaar lag dat aandeel eigenlijk onder de 5%. En de lijn zegt dat ze het moeten doen met een onveranderd budget, terwijl er meer leerlingen de bus nemen. Er zijn weinig mogelijkheden om nog grote aanpassingen te doen voor het leerlingenvervoer.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

Coming Home. De stad Gistel en de Kringwinkel die slaan nu de handen in elkaar om sporten betaalbaar en duurzamer te maken. Heb jij nog materiaal, sportmateriaal? Je mag de sportkledij deponeren in de inzamelbox in de inkomhal van het Sporthal in Vrijtijdcentrum Zomerloos. De ingezamelde spullen die vind je vervolgens aan democratische prijzen in de nieuwe sporthoek van de Kringwinkel in Gistel. En zo krijgen sportspullen een tweede leven en wordt het toegankelijker voor iedereen.

Uit de jaren 70 nog eens uit de hoekje gehaald, deze van Sleet. Voor de boeken- en filmliefhebbers hebben we ook nieuws. Want vanaf vrijdag aanstaande tot en met 3 oktober kunnen de koopjesjagers zich tijdens de openingsuren van de bibliotheek van Gestel gaan uitleven om boeken en dvd's tegen een zacht prijsje op de kop te tikken. Er is een aanbod voor kinderen en voor volwassenen. En de nieuwe uitpashouders die krijgen bovendien ook nog eens een welkomstvoordeel. Je mag eenmalig een gratis item kiezen. En op zaterdag 3 oktober, dan de laatste dag van de verkoop en ook de verwendag in de bib, is er een speciale promotie. Koop 5 items en krijg er eentje gratis.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Het strandseizoen die loopt eigenlijk stilaan ten einde. De eigenaars van een particuliere strandcabine in Knokke-Heist hebben eigenlijk nog tot en met 14 oktober de tijd om hun cabine te gaan verwijderen. Wie te laat is, die riskeert niet alleen dat de gemeente de cabine laat weghalen, maar ook zijn vergunning te gaan verliezen. De afbraakperiode loopt dus vanaf vandaag tot en met 14 oktober en vanaf 15 oktober grijpt het gemeentebestuur in. De strandcabines die dan nog op het strand staan, die worden onmiddellijk verwijderd en een laatijdige verwijdering kan bovendien gevolgen hebben voor de vergunning van de eigenaar. Tijdens de afbraakperiode mogen cabinehouders met hun voertuig de zeedijk en het strand oprijden om hun cabine te gaan ophalen. Weliswaar stapvoets en via de veiligste route. Maar let op zondagen gelden wel strenge regels. Tussen 10 en 18 uur is het dan wel verboden om met de wagen op de zeedijk of op het strand te rijden.

op de wedding met Ash gaan eruit vandaag. Met werk van Exile, als we nog tijd hebben. Dus draaien we deze Heart and Soul. Maar deze krijg je nu nog van mij, van Lilian Saint-Pierre. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
2: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap met het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
1: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst, dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen €317 miljoen winst mee. Het Rode Kruis, meer dan €60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
1: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
4: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
1: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van €500. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Dinsdagmorgen, 8 uur voorbij en je hoorde de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love. En daarmee zeg ik meteen goedemorgen en welkom bij de Muziekdoos. Let's go.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby

Vandaag, dinsdag 22 september, organiseert De Panne een warme en toegankelijke namiddag rond dementie in de boren. Naar aanleiding van Wereld Alzheimerdag brengt De Panne dementie extra onder de aandacht. Deelnemers krijgen vandaag informatie over dementie en het infopunt dementie. Er is ook ruimte voor ontmoeting met gratis koffie en gebak en live muziek van Lunacoustic. De deuren openen om 13 uur, het programma loopt tot 16:30 uur. Deelname is volledig gratis.

Axel Arret et sensualité. En dan het weerbericht. Vandaag dinsdag wordt het rustiger, droger en ook wellicht zonniger. En de maxima liggen rond 19 graden. Er is weinig wind.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een van die iconische nummers van heel lang geleden, 1973, je hoorde The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. Het is tijd voor Jonas Blue en The Edge of Desire.

Ja, hoor, ze hebben nooit samen hun nummer opgenomen. Deze Laureline en Frans Bauer en Kom Dans Met Mij. Tot zometeen na 9 uur voor deel 2.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Bij een kwart van de gecontroleerde fietsen in onze provincie West-Vlaanderen is de verlichting niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Dit schooljaar werden al 1200 fietsen gecontroleerd en daarvoor gebruikt Vias fietscontrole.be. Dat is een website die in West-Vlaanderen werd ontwikkeld en die door Vias verder is uitgebouwd. Op campus Serruis van AZ Oostende is een nieuwe afdeling orthopedie geopend. De kamers, de oefenzaal en de paramedische begeleiding die bevinden zich allemaal op dezelfde verdieping. En daardoor kunnen de verschillende zorgverleners dichter bij elkaar werken, wat volgens het ziekenhuis efficiënter en handiger is voor de patiënten. Een 17-jarige Fransman die zondag tijdens een auto-event in Avelgem op een groep bezoekers inreed, is na verhoor vrijgelaten. De politie die had de jongeman het ongeval opgepakt en er vielen 6 gewonden, onder wie 1 vrouw die zwaar gewond raakte. In de bibliotheek van Waregem is een fototentoonstelling geopend in het kader van de Internationale Borstkankermaand. De foto's die tonen de lichamen en littekens van 12 vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. Schepend Cindy van Houten, die zelf borstkanker kreeg, zegt dat zo'n fotoshoot bijzonder veel kracht kan geven. In Brugge is er ongerustheid over een mogelijke rattenplaag. Aanleiding is een open brief van restaurant De Stove op Facebook. De uitbaters die zeggen dat ratten ook overdag vlakbij horecazaken en terrassen rondlopen. Schepen Frankie de Mon die zegt dat er absoluut geen sprake is van een rattenplaag en dat er dus geen reden tot paniek is. Een vrouw van 81 is overleden nadat zaterdag een deel van een vals plafond naar beneden kwam in het woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk. De vrouw die werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht, maar is afgelopen nacht aan haar verwondingen overleden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijke mist en veel lage bewolking, maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die liggen rond de 18 tot 20 graden en de wind is zwak tot matig uit noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht blijft het overwegend licht bewolkt met lokaal opnieuw nevel of mist. Het koelt vannacht af naar zo'n 4 tot 12 graden. Morgen woensdag krijgen we dan opnieuw na wat ochtendgrijs opnieuw zonnige perioden met soms hoge wolkenvelden. De temperaturen lopen ook morgen op tot zo'n 20 à 22 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Het is vandaag 22 september, precies 56 jaar geleden, dat Diana Ross op nummer 1 stond in de Amerikaanse hitlijsten met In a Mountain High Enough. Wel, dit was een ander van haar, die hoorde The Change Reaction. Daarmee zijn we het tweede deel van de muziekdoos gestart. Wees welkom.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Whitney Houston, Love Will Save the Day. Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de Bibliotheek van Lendelede organiseert de BIEB een unieke lezing in samenwerking met de Milieudienst en de Fietsersbond. De bekende VRT-fietser Wouter de Boot komt vandaag dinsdag 22 september naar zaal Lendelei in de Stationstraat om te vertellen over zijn avonturen.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

De meest recente van Bazaar en Nacht in Amsterdam. En nu een retroplaat. Get Up and Boogie.

0: We hadden het er gisteren nog over. Ze komen terug naar België. Simply Red and Money's Too Tight to Mention.
1: Music at Work. Jouw muzikale

0: Het is toch mooi als iemand dat tegen jou zegt, in de positieve zin dan, hè? Want als het door een gebroken hart komt, dan, ja, dan is het wat minder. Mariah Carey was dat en Without You. We zijn 22 september. In Oostende kan je straks een bezoek brengen aan de Atlantic Wall Raverzijde. De City die opent om 10:30 en vertelt het verhaal van de Atlantic Wall en de twee wereldoorlogen. Je ontdekt er bunkers, loopgraven en observatieposten. Het is een bijzondere combinatie van geschiedenis en erfgoed aan zee. En wie hier vandaag naartoe wil, die kan vooraf online een ticket reserveren, al moet je wel snel zijn. Meer informatie vind je terug bij Uit in Oostende.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Ja, Dracula, dat is zoiets voor binnenkort, hè, tijdens de allerheilige periode. De plaat van vorig jaar van Tame Impala. En we laten hier bij Melinda FM nog eens de muziek spreken. Met zometeen de Backstreet Boys, Quit Playing Game With My Heart. We hebben ook Garrett Gates uit 2003, maar eerst deze 70s klassieker van de groep T-Rex.

Backstreet Boys waren dat en Quit Playing Games With My Heart. Op deze dinsdagmorgen heb ik nu voor jullie Bakermat samen met Rani en I Love Life. Een betere boodschap is er eigenlijk niet, want soms sta je op een ochtend op en kijk je naar de wekker en denk je,

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is zo'n zanger en artiest waarvan je instant gelukkig van wordt. Niet alleen van zijn muziek, maar ook van zijn videoclips. Het is de recentste van hem. Bruno Mars was dat. En On My Soul.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1970 met Richard Barnes. En die begon zijn carrière bij de Quit 5. Na het uiteenvallen tekende hij bij Philips Records. En hij bracht een album uit, voornamelijk met covers. Take to the Mountains werd zijn grootste hit. Het nummer haalde de Britse top 30 en in België en Nederland werd het net geen top 10 hit. Producer Gary Brown die begeleidde zijn werk en die Brown die werkte ook met andere bekende artiesten. Songwriter Tony Hazard die schreef verschillende nummers voor hem, maar Bounce die was tevens ook actief als acteur en speelde rollen in musicals en tv-series. En deze plaat van Richard Barnes, Take to the Mountains, dat bleef zijn enige hitsingle.
1: Een one-hit wonder.

bloemetje, altijd leuk. Zeker als het van Miley Cyrus komt. En daarvoor zat nog Erik van Eigen en Sanne. En aan mijn darling. Zit er alweer op deze Music at Work. Bedankt om erbij te zijn op deze dinsdag. Hopelijk heb je je werkdag opnieuw wat aangenamer gemaakt met muziek, weetjes, regionieuws. En natuurlijk af en toe een flauwe grap, want dat hoort ook bij het werken. Maar we zijn lang nog niet uitgepraat hier op Melinda FM. Zometeen na 11 uur neemt Jan snel het over met de lunchbreak. En Jan die heeft er 2 uur voor uitgetrokken. Tot 1 uur zit hij in de radio. 2 uur lunchbreak. Ik hoop vooral dat hij genoeg boterhammen bij heeft. Morgen zijn wij er graag terug tussen 10 en 11. En dit zijn nog de Simple Minds. Let

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Een 17-jarige Fransman die zondag tijdens een auto-event in Avelgem op een groep bezoekers inreed, is na verhoor vrijgelaten. De politie die had de jongeman het ongeval opgepakt en er vielen 6 gewonden.

0: In Izegem is een fietser van 86 jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man die botste in de Krekel-Motorstraat vlakbij het winkelcentrum Frun Park tegen een veegmachine die achteruit reed. De veegmachine die was gestopt en reed plots achteruit en de fietser die viel en overleed ter plaatse. Een vrouw van 81 is overleden nadat zaterdag een deel van een vals plafond naar beneden kwam in het woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk. De vrouw die werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht, maar is afgelopen nacht aan haar verwondingen overleden. Bij een kwart van de gecontroleerde fietsen in onze provincie West-Vlaanderen is de verlichting niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Dit schooljaar werden al 1200 fietsen gecontroleerd en daarvoor gebruikt Vias fietscontrole.be. Dat is een website die in West-Vlaanderen werd ontwikkeld en die door Vias verder is uitgebouwd.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijke mist en veel lage bewolking. Maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die liggen rond de 18 tot 20 graden. En de wind is zwak tot matig uit noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht blijft het overwegend licht bewolkt met lokaal opnieuw nevel of mist. Het koelt vannacht af naar zo'n 4 tot 12 graden. Morgen woensdag krijgen we dan opnieuw na wat ochtendgrijs opnieuw zonnige perioden met soms hoge wolkenvelden. De temperaturen lopen ook morgen op tot zo'n 20 à 22 graden.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
1: Jan Snel.

dinsdag wordt beschouwd algemeen als zijnde de meest productieve van de week. En dat is ook een beetje logisch. Ja, de maandag, dat is de moeilijkste uiteraard. Dat begrijpen we wel. Dinsdag

Was een van die grote hits voor Vanessa Paradis, Be My Baby. We zitten zo'n beetje gewrongen tussen de morgen en de middag. 11 uur is het dan middag. Nee, eigenlijk technisch gezien is het nog morgen. Ach, maakt niet veel uit hoor. We gaan er stilaan richting de lunchbreak. Daarom heet dit programma ook zo. Dit is Bazaar. Ooit komt er een dag.

Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Martin Garrix en Jax met Told You So. Ook vandaag hebben wij weer een vraag te stellen aan artificiële intelligentie. En de vraag van vandaag is de volgende. Waar ter wereld worden de mensen het oudst?

you don't know. Trump mag dan wel een straffe president zijn. Tenminste, dat vindt hij dan toch zelf. Ook in Mongolië hebben ze een president die er wel wat van kan. De 58-jarige president van Mongolië ging even op de bank liggen en drukte met gemak 100 kilogram. En dat zo'n 20 keer na elkaar. Dat wil ik Trump nog wel eens zien doen.

Het klinkt fris, maar het is toch alweer van een tijdje geleden uit 1986. Miami Sound Machine met Bad Boy. Dit is Kygo en Max McNown.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Frank Boeien. Het is een beetje koud in mijn hart. Wij stelden ook vandaag weer een vraag aan artificiële intelligentie. Wij wouden wel eens weten waar de mensen het oudst worden. En op nummer 4 staat Japan. Daar wordt de mens ongeveer 85,2 jaar. Hongkong op nummer 3, 85,9 jaar. Dat is de levensverwachting al daar. San Marino, circa 86 jaar. En op nummer 1 staat Monaco, 86,7 jaar. Dan zijn er wat men noemt de blauwe zones. Dat zijn de gebieden waar relatief gezien de meeste mensen gezond en oud worden. Dat is bijvoorbeeld in Sardinië in Italië. Daar worden vooral de mannen het oudst. In Okinawa in Japan, daar leven de vrouwen het langst. Dan heb je nog Ikaria in Griekenland tenminste, een eiland in de Egeïsche Zee, met zeer weinig hartziekte en dementie. Nicoya, dat is in Costa Rica, een schiereiland met een sterk sociale focus en gezond drinkwater. En Loma Linda, dat is in de Verenigde Staten, California, een speciale gemeenschap toch wel, die vooral door hun levensstijl en dieet veel ouder worden dan de gemiddelde Amerikaan.

Het meest recente nummer van Kylie Minogue is een duet met Madonna. Wie had dat ooit nog eens kunnen denken? Dit was een van die vorige nummers. Padam, padam. Ken je deze nog? Shania Twain.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet naar uit dat die snel voorbij zal zijn, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Enbuild.
2: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
1: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering RISIF voor €188.000 hebben opgelegd. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De

0: verbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
1: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. En de persoonlijke spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor bijna €1 miljoen. Dat maakt het veilinghuis bekend. Het gaat onder meer om zonnebrillen, servies en meubels. Allemaal spullen uit haar huizen in Saint-Tropez en haar appartement in Parijs. Zo'n 3000 mensen hadden zich voor die veiling ingeschreven. Bardot stierf vorig jaar, ze werd 91. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Jan Snel.

Dankjewel collega's van de Belga nieuwsredactie. Dolly Dots, S-T-O-P, ofwel stop. Ik zag hier net een foto van Philip de Winter van het Vlaams Belang dat hij op het internet heeft gepost. Samen met zijn drie dochters. Ja, wat hoor, die mogen er wel zijn. Wij zijn alweer vertrokken voor deel 2 van de lunchbreak op dinsdag. Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

Italiaans wordt wel eens de taal van de liefde genoemd. En terecht denk ik wel. Eros Ramazzotti met Se bastasse una canzone. Ik ben

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby

0: Mark Ronson en Bruno Mars met veel Prince-invloed als je het ons vraagt. En Uptown Funk, dat straks vroeger nog waren de mensen ter wereld het oudst worden. En nu willen we wel eens weten waar ter wereld de levensverwachting het laagst ligt. U krijgt straks het antwoord van AI. Eerst Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Donna Summer met Bad Girls. Er bestaat ook een fantastische live versie van dit nummer. Naar de hand van Jamiroquai. U moet dat maar eens opzoeken. Het is de moeite waard. En dit is Madonna Music.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: Juste en Sam Harper met Just a Little. Wij vroegen daar straks aan AI waar de mensen ter wereld het oudst worden. En nu willen we wel eens weten waar de levensverwachting het laagst is. En dat is niet uitzonderlijk dat we dit resultaat krijgen, namelijk Sub-Sahara-Afrika. Vrijwel alle landen met de laagste score liggen op het Afrikaans continent, zoals Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Oorzaken zijn gebrek aan goede gezondheid, armoede, hoge kinder- en moedersterfte en de impact van infectieziekten en onveiligheid. Het verschil bijvoorbeeld met waar de mensen het langst leeft, in Monaco bijvoorbeeld, met 86 jaar, is meer dan 30 jaar.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Gracie Abrams, Hit the Wall. Ik vind het nogal een bizar gegeven voor een plaat. Maar allee, zij zou wel beter weten, zeker. Anne-Christie, we duikelen ver terug de tijd in. Ik leef voor jou.

Anne Christie met een nummer uit 1984. Deze Ik Leef Voor Jou. Meteen het einde van deze dinsdagse aflevering van de Lunchbreak. Ik wens u nog veel plezier toe met de collega's. Morgen zijn we er weer vanaf een uur of elf.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild.
2: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
1: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en ervoor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
3: Daarom hebben wij repressief moeten optreden, hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
1: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. Twee van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet

0: Deep Blue Something. Vandaag zijn we dus dinsdag 22 september. We keren terug naar 22 september 2016, want Rusland ging toen primaire radarbeelden van vlucht MH17 die boven het oosten van Oekraïne uit de lucht werd geschoten overdragen aan Nederland.
1: Zou jij een draak verstaan?

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

Sabrina Carpenter en Manchild. Cluedo in het theater. Dat is voor donderdag aanstaande. Welkom in een wereld waar niets is wat het lijkt en iedereen iets te verbergen heeft. Welkom in de wereld van Cluedo in het theater. Het is een perfecte mix van bordspel en theater. Het gaat dus door donderdag aanstaande in Zomerloos in Gistel.

Robbie Williams en The Road to Man and Dilly. Dan hebben we ook nog het volgende, want we hebben theatervoorstelling De Mens Zien bij Dementie. Karin die krijgt Alzheimer. Ze verhuist naar haar kleindochter Eva. En wat begint eigenlijk als een belofte uit liefde, wordt een pakkende zoektocht vol uitdagingen en warme momenten. Een toneelstuk over dementie, een toneelstuk over mantelzorg en een toneelstuk over schuldgevoelens. De tickets zijn enkel nog verkrijgbaar in het welzijnshuis zelf. Het gaat dus door donderdag aanstaande om 19 uur in de woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke. De inkom bedraagt €5.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

Werk van Freya. Aandacht voor de boeken- en filmliefhebbers. Want vanaf vrijdag aanstaande tot en met 3 oktober kunnen koopjesjagers zich tijdens de openingsuur van de bibliotheek uit Gistel gaan uitleven om boeken en dvd's tegen een zacht prijsje op de kop te tikken. Er is trouwens ook nog een aanbod voor kinderen en voor volwassenen. De nieuwe uitpashouders krijgen bovendien ook nog eens een welkomstvoordeel. Je mag dan eenmalig een gratis item uitkiezen. En op zaterdag 3 oktober, dat is trouwens dan de laatste dag van de verkoop, en ook de verwendag in de bibliotheek, dan is er een speciale promo. Je mag 5 items kopen en je krijgt er dan meteen 1 gratis erbij.

Amor de mis amor met Paco. Wat heb ik nog klaar liggen voor vandaag? Paula Abdul, dat krijg je straks met Rush Rush. En ik neem afscheid met deze van de banners. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In de bibliotheek van Waregem is een fototentoonstelling geopend in het kader van de internationale borstkankermaand. De foto's die tonen de lichamen en littekens van 12 vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. Schepen Cindy van Houten, die zelf borstkanker kreeg, zegt dat zo'n fotoshoot bijzonder veel kracht kan geven. In Oostende heeft het stadsbestuur bijna alle bevoegdheden van schepen Charlotte Verkeijn van NVA afgenomen. Ze blijft alleen bevoegd voor economie en zakt van eerste naar achtste schepen. Daarnaast moet ze minstens 12 maanden een begeleidingstraject volgen, omdat ambtenaren in Oostende niet meer met haar willen samenwerken. In Meessen wordt een archeologische site opengesteld voor het publiek. Bezoekers die kunnen restanten bekijken van de vroegere abdij in de stad. Bij opgravingen vonden archeologen aanwijzingen die teruggaan tot de 11e eeuw. Volgens archeoloog Jasper de Koning had de gemeente Meessen vroeger een belangrijke centrumfunctie. Bij een kwart van de gecontroleerde fietsen in onze provincie West-Vlaanderen is de verlichting niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersinstituut Vias. Dit schooljaar werden al 1200 fietsen gecontroleerd en daarvoor gebruikt Vias fietscontrole.be. Dat is een website die in West-Vlaanderen werd ontwikkeld en die door Vias verder is uitgebouwd. Een vrouw van 81 is overleden nadat zaterdag een deel van een vals plafond naar beneden kwam in het woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk. De vrouw die werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht, maar is afgelopen nacht aan haar verwondingen overleden. In Isegem is een fietser van 86 jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man die botste in de Krekel Motorstraat vlakbij het winkelcentrum Frun Park tegen een veegmachine die achteruit reed. De veegmachine die was gestopt en reed plots achteruit en de fietser die viel en overleed ter plaatse.
0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijke mist en veel lage bewolking. Maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die ligt

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. De Deli.

Terence Trent D'Arby en Wishing Well. Onze dieselprijzen stijgen boven de 2,5 euro per liter. Wout van Aert is juist voor de deadline binnen voor het WK wielrennen en de traditionele nieuwszenders boycotten de toespraken van Trump. Tussen al dat gewoel door zijn wij er weer met een nieuwe rotonde. Welkom.

Lekker stevige muziek op een dinsdagnamiddag van Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Alhoewel we in België met een tabaksindustrie zitten, komt de helft van ons rookmateriaal uit het buitenland. Dit betekent uiteraard dat onze staatskas miljarden euro's misloopt. De meeste van deze buitenlandse sigaretten komen uit Bulgarije, zo'n 30%. Dit betekent niet dat veel Belgen daar op verlof gaan, maar het ruikt meer en meer naar een grootschalig crimineel netwerk die de sigaretten tot bij onze consument brengt. Pijnlijk toch, als je weet dat we met een begrotingstekort van 10 miljard zitten.

Een stembereik om u tegen te zeggen, Adele en Set Fire to the Rain. Nu zaterdag 26 september is er Play That Song op het Marktplein in de Pannen. Een muzikaal spektakel als afsluit voor de zomer. Gepresenteerd door Katia Retzin, Maxime en Sverre. Artiesten zijn onder meer Davina Michel, Ingeborg, Helmoet Lotti, The Like Me Crew en Bas Sera. Dus nu zaterdag op het Marktplein in de Pannen van 18:30 tot 22:30. En de toegangsprijs die is volledig gratis. Wij hebben muziek voor jullie van The 3 Degrees, Year of Decision.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Guilty van Teddy Swims. Als we zo verder doen in ons landje, zal niet alleen een kamer in een bejaardentehuis onbetaalbaar worden, maar zullen we ook nog eens zorgen dat de kinderopvang voor vele gezinnen een ramp wordt qua prijs. Prijzen stijgen bij sommigen nu al tot 38 euro per dag, wat betekent voor een gezin 741 euro per maand. Dat kan dan nog aangevuld worden met supplementen zoals pampers en weet ik veel meer. Welk gewoon werkend gezin kan dit nog betalen? Wij gaan het even vragen aan de postman.

Even voor iemand die helemaal niet kon blijven stilzitten, Bomfunk MC en Freestyler. De kiosk op het Wapenplein in Oostende is nu zondag de place to be voor een concert van Showkorps Wick Oostende. Spektakel en meeslepende muziek en dit vanaf 11 uur. Een must voor iedere muziekliefhebber. En wij gaan even zoeken voor wat hulp voor Rick Ashley.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

De Blue Monkeys uit 1986 met Digging Your Scene. Naar aanleiding van het overlijden van countrylegende Dolly Parton werd 25 september afgekondigd als Dolly Parton Day in de Amerikaanse staat Californië. De zangeres zal dus telkens op deze dag geëerd worden. De datum is niet haar sterfdatum, maar is gekozen naar de hit 9 to 5, 9 van de 9e maand en 2 en 5 voor 25. Even wat denkwerk, maar er zit toch logica in.

nu pas wat je mist, nu sta je niet meer in geloof. Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

Zo zullen er nog wel meer geweest zijn. One Night Affair van Spargo uit 1981. En bij deze moeten wij onze stoel verlaten en plaatsmaken voor onze collega. Maar wij hebben er nog eentje. En wat voor een. Tante Tina Turner met When the Heartache is Over. Veel plezier met Patrick. En morgen dan zijn we terug met een nieuwe rotonde. Alvast tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Oostende heeft het stadsbestuur bijna alle bevoegdheden van schepen Charlotte Verkeijn van NVA afgenomen. Ze blijft alleen bevoegd voor economie en zakt van eerste naar achtste schepen. Daarnaast moet ze minstens 12 maanden een begeleidingstraject volgen, omdat ambtenaren in Oostende niet meer met haar willen samenwerken. In de bibliotheek van Waregem is een fototentoonstelling geopend in het kader van de Internationale Borstkankermaand. De foto's die tonen de lichamen en littekens van 12 vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. Schepen Cindy van Houten, die zelf borstkanker kreeg, zegt dat zo'n fotoshoot bijzonder veel kracht kan geven. In Meessen wordt een archeologische site opengesteld voor het publiek. Bezoekers die kunnen restanten bekijken van de vroegere abdij in de stad. Bij opgravingen vonden archeologen aanwijzingen die teruggaan tot de 11e eeuw. Volgens archeoloog Jasper de Koning had de gemeente Meessen vroeger een belangrijke centrumfunctie. Een 17-jarige Fransman die zondag tijdens een auto-event in Avelgem op een groep bezoekers inreed, is na verhoor vrijgelaten. De politie die had de jongeman het ongeval opgepakt en er vielen 6 gewonden, onder wie 1 vrouw die zwaar gewond raakte. Een vrouw van 81 is overleden nadat zaterdag een deel van een vals plafond naar beneden kwam in het woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk. De vrouw die werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht, maar is afgelopen nacht aan haar verwondingen overleden. In Isegem is een fietser van 86 jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man die botste in de Krekel-Motorstraat vlakbij het winkelcentrum Frunpark tegen een veegmachine die achteruit reed. De veegmachine die was gestopt en reed plots achteruit en de fietser die viel en overleed ter plaatse.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag begon de dag nog met wat nevel, plaatselijke mist en veel lage bewolking, maar later breekt de bewolking geleidelijk aan open en krijgen we in de namiddag meer zonnige perioden. De maxima die liggen rond de 18 tot 20 graden en de wind is zwak tot matig uit noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht blijft het overwegend licht bewolkt met lokaal opnieuw nevel of mist. Het koelt vannacht af naar zo'n 4 tot 12 graden. Morgen woensdag krijgen we dan opnieuw na wat ochtendgrijs opnieuw zonnige perioden met soms hoge wolkenvelden. De temperaturen lopen ook morgen op tot zo'n 20 à 22 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

lijkt mij de perfecte plaat te zijn om te starten op een dinsdagnamiddag, vrienden. Even over de klok van 4 uur. Dat betekent dat je weer klaar bent en klaar zit voor een nieuwe aflevering van de Spits Toto. Daar had ik het over inderdaad. Muziek uit 1982 met Afrika. En meteen ook dankjewel zeggen aan Luc natuurlijk voor de afgelopen rotonde. Wij mogen elkaars gezelschap zijn tot aan de klok van 5 uur. En doen dat met fijne muziek. Ik zie hier bijvoorbeeld klaarstaan Anita Ward. Ken je die nog? Ring My Bell. Die zit in het programma vandaag. Liza Stansfield is erbij. Ik heb ook Maxime en Babette. Enfin, er zijn weer heel wat leuke nummers die jou staan te wachten en die jou begeleiden op weg van een werkdag naar huis toe natuurlijk. We hebben het tweede plaatje in het rijtje klaarstaan. Dat is er eentje van Stella Lefty en Boston van heel harte. Welkom natuurlijk hier in de spits bij Melinda FM. On a train.

Britney Spears, ze bracht het plaatje uit net op de valreep van de jaren 90, meer bepaald in 99 dus, met deze You Drive Me Crazy. Zeg, ik heb ook een crazy weetje meegebracht, een bizar maar waar weetje vandaag. Want uilen kunnen hun ogen niet bewegen zoals wij dat doen. Daarom kunnen ze hun kop bijna volledig ronddraaien om rond te kijken. Geen paniek, ze draaien hun hoofd niet helemaal rond, maar wel ver genoeg om iedereen in de kamer in de gaten te houden. Handig als je graag alles weet wat er achter je rug gebeurt. Ja, wij kunnen dat dus niet, maar uilen zouden dat blijkbaar wel kunnen. Alhoewel, ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen ook wel alles altijd hebben gezien. Goed dan ook, dit is Maxime en Babette.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De Spits. Muziek die met je meerijdt. Elke weekdag van 16 tot 17 uur.

Ben jij ook al zo wat plannen aan het maken voor volgende zomer? Ik denk zomaar bijvoorbeeld aan jouw reisplannen voor volgende zomer. Dat is misschien al iets waar je stiekem al een klein beetje mee bezig bent. Je hoort de Diamond David tenminste met Next Summer. En daarvoor Christina and the Queens met Christine. En over zomer en jaargetijden gesproken. Wel, je moet weten dat de herfst niet elk jaar op het exact hetzelfde moment begint. Dat is eigenlijk al een beetje geweten natuurlijk. Dit jaar begint de astronomische herfst op 23 september. En toch voelt 21 september voor veel mensen niet al helemaal herfstachtig aan. Met kortere dagen, koelere ochtenden en opnieuw zin in warme koffie, dikke truien en gezellige avonden. Al zal ik dat dit jaar een klein beetje moeten nuanceren en zelfs een beetje tegenspreken. Want met de temperaturen die ons voorgeschoteld worden, geef toe, er is nog weinig herfstgevoel natuurlijk. Maar ik moet wel toegeven, ik kijk al wel een beetje uit naar dat herfstjaargetijde. Dus echt wel die temperaturen en die dingetjes er allemaal rond. Maar dat zal misschien toch een persoonlijk gevoel zijn. Ik had het bij het begin van het programma al over dat Anita Ward in ons programma zat. Zat tenminste. Wel, ze staat helemaal klaar. Hier is ze met Ring My Bell.

0: van.
1: Ik had het daarnet al over die jaargetijden, over die herfst die eigenlijk al moet begonnen zijn ondertussen, maar je merkt daar heel vaak, of liever heel weinig van, als je naar buiten kijkt en als je buiten loopt natuurlijk. Het is eigenlijk nog een beetje een ferme nazomer die we krijgen. Wel, dit was ook zo'n plaatje die die zomer nog een beetje doet opflakkeren. Moving to the Sun, je hoorde Hugo Emil Angel hierbij. Melinda FM. Daarvoor zat nog Liza Stansfield met Change. En we hadden ook nog het bezoek van Lady Antebellum met Need You Now. Zeg, iets anders. Ik neem je nog eventjes mee naar de werkvloer, want er bestaat op heel wat werkplekken een ongeschreven regel over de laatste koffie. Iedereen ziet dat de pot bijna leeg is, maar toch hoopt in iedereen dat iemand anders hem opnieuw zal vullen. Tot er uiteindelijk iemand heel dapper opstaat en de held van de dag wordt. Een gevoel dat je vaak misschien wel eens al hebt meegemaakt op die werkvloer. En van die werkvloer naar Gwen McRae. Hier is ze met Keep the Fire Burning.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

0: Het is eentje waar je instant vrolijk van wordt, vind ik zelf. Je hoorde Topic samen met Becky G en Sorry Papi. Ja, een verontschuldiging aanbieden, dat kan altijd wel een beetje meehelpen natuurlijk. Zeg, wanneer je naar iemand glimlacht, is de kans groot dat die persoon automatisch teruglacht. Zelfs wanneer je elkaar niet kent. Een glimlach is dus een van de eenvoudigste dingen die je kunt geven. En meestal kost het helemaal niks. Eentje om bij stil te staan. En ook eentje om bij stil te staan is de volgende meneer in ons programma. Het is eentje uit ons eigen West-Vlaanderen, heeft ondertussen een nieuwe single, maar wij grijpen nog eens terug naar de vorige, of een van zijn vorige singles. Hier is Niels de Stadsbader en Verover mij.
1: Dit is

0: Dat is nog altijd het station waar je op afgestemd bent en ja, liefst ook afgestemd blijft, want zometeen is er de Turbulentieshow met collega Jacques. Ik zelf ben er morgen terug met een nieuwe aflevering van De Spits, natuurlijk op jouw radio, de woensdagsaflevering ondertussen alweer. En voor deze dinsdagsaflevering neem ik graag afscheid in het gezelschap van Gary US Bounce met This Little Girl. Tot morgen!
1: De Spits, elke weekdag van 16 tot 17 uur. Jouw rit, onze muziek.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond. Nieuws van 5 uur.
1: Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
2: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
1: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Een café in Berchem in Antwerpen wordt voor de derde keer tijdelijk gesloten, omdat het gelinkt wordt aan drugsfeiten. De politie vond bij een controle hash- en cannabisresten. Daarnaast werd er ook zwartwerk vastgesteld en waren de hygiëne en brandveiligheid niet in orde. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Altijd zeer geliefd bij ons op de radio, deze mensen van de twee Belgen. Dat was nog even Lena.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

Wie houdt er nu niet van muziek uit de jaren 80? Dit kwam uit 81. Juice Newton met Queen of Hearts. Melinda FM op de saaiste dag van de week. Dinsdagmiddag. 15 minuten voor 6. En dan nog even filmmuziek. Jimmy Roll and I'm Good.

0: is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: President Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is. En hij twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
2: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
1: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken en dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering en hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom dit nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
3: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers. Waaronder op Bolle Jos.
1: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
4: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
1: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejcikova staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

tickets anymore.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
3: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit. Verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daardoor de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaren zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK Atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekendgemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dirty black cigarette. Start this day like coal.

0: Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.
1: The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: I guess you moved on really easily.
1: This is what KLF is about.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.